0: Nunet Tanipa.
1: Nunet Tinip is het Pisus Senilu Imerik.
2: Dus aan na dacht de woord Pekatigalui.
3: Akker ik om aan.
4: Daar mag ik om aan.
3: Dus om ik ook er dan nat op. Nu en dan zo in nat op. En wap.
4: Daar mag ik deze. Dus om ik ook October als ik dat nu nog zo dan moet ik zo kan het
3: Ik zal het niet doen.
4: Dat is een soort van qulingilu atungaanat nanattani paani taakkuupput utoqqarnut samminerutillugut ullaaqmanna tusangassiarini akkangut tassuuguli tassuqarpungu sisimiuna atta iqeqqaaqmaarluta utoqqat nipaata siulittaasu attamigissussaanutsigu paani puutak tusartinniarlumit uwa atiqarpunga aqqulup Brandt Johansson
3: uangalutaa umamaaqtaala tusannaarluarisi